Ja, dat is waar. Die groepen 6, 7, 8 of 6, 7, 8. En ik speelde twee stukken daarvan. Ja, oké. Okay. Tijd voor Atlas van de Birds. I feel a whole lot better.